weer golf het leeg. Adieu was leeg, daar was onder la mer. De reflets changeront.